is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Het parlement heeft daar vannacht over gestemd. Betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. In Niger in Afrika zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar vielen in het midden van de woestijn in pannen. De bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. Twee passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker drama's als dit. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 maart.

Girls in Love met Andrea Dorau. Het nieuwe cultuurseizoen, die belooft eigenlijk een echte knaller te worden. En ben je geen grote cultuurliefhebber, wel geen probleem, er zijn ook pareltjes voor jou ertussen dit jaar. We gaan je 5 toppers voorstellen, want je kan eigenlijk al de kaartenverkoop starten vanaf vandaag. Je mag in je agenda zetten, voor 18 november bijvoorbeeld, komt Jeff Vermassen. Hij komt dan praten over seriemoordenaars. Wat gaat er eigenlijk om in het hoofd van een seriemoordenaar? Op 29 december hebben we de winterwandelingen Steven Mailleux met Stabilier op 16 december. De Sgt. Pepper's Magical Mystery Tour is er op 22 januari. En theater Het Zinkgat is er op 13 november. Dat is een humoristisch theaterstuk met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frida Aan. Dus je kan nu al je kaartenverkoop erin gaan voor het cultuurseizoen.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Smoke the Pin Away met Calvin Harris. Aziatische hoornaars gespot, wel helpt ze dan mee om ze slim te gaan lokaliseren. Tijdens de infoavond van 8 juni leer je eigenlijk hoe je met een lokpot nesten kan gaan opsporen. Wil je vrijwillig meewerken, breng dan zeker een lege bokaal mee, want ze maken ter plaatse een lokpot. Het gaat door maandag aanstaande en dit vanaf 19 uur in het gemeentehuis van Middelkerken. De toegang is er gratis.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag gaan we onze dag starten licht bewolkt met nog een kans op een bui. In de loop van de dag wordt het aan de kust overwegend droog met breder wordende opklaringen en temperaturen die blijven hangen rond 17 graden. Dan morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag periode van lichte regen. En zondag gaan wolkenvelden en korte opklaringen elkaar gaan afwisselen en het blijft de ganse dagen rond 18 graden hangen.

Een van de betere nummers van Noordkaap uit 96, deze van Satelliet Suzy. Straks hebben we ook nog Ilse de Lange voor jullie meegebracht. Sir Cliff Richard komt aan de beurt. En dit is eerst nog deze van Disco Lines. Disco. X on

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Cliff Richard en Carrie. Volgende week zaterdag is er een volksvertelmoment in de Wilde Wijken. Gwen De Pree en Bart Verdonk die nemen je dan mee naar het Brugge van vroeger en nu met humor, herkenning en een hoek af. Luisteren mag, zwijgen ook. En luister dus naar de verhalen bij zonsondergang. Ook nog slecht weer, dan verhuizen ze gewoon weer naar binnen. Het gaat door volgende week zaterdag om 19 uur en dit in de Hofstraat in Westende. En de deelnameprijs is gratis.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze het daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Gerechtsjournaliste Katrien Salens.
2: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
1: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer het zou plaatsvinden is nog niet duidelijk. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag. In temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Rick James en Super Freak. Welkom bij Melinda FM. Zonnig aanstaande vinden de Ploviefeesten plaats op het Plovieplein in Bredenen. Plein wordt die dag omgetoverd tot een gezellige festival.

Brian Adam, Senate Summer of 69. De stad Nieuwpoort trouwens organiseert een lessenreeks bestandsbeheer orde op je PC. Stap voor stap leer je eigenlijk hoe de structuur aanbrengt in je digitale bestanden en zo efficiënter kunt te werk gaan. Er zijn geen verloren documenten meer, maar overzicht en rust op je scherm. Het gaat nog door op zondag aanstaande in het Sociaal Huis. Heb je interesse, mag je nog altijd inschrijven op nieuwpoort.be/opleidingendigi.westkust.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

Tonight I'm Yours. Werk uit de jaren 80 met Rod Stewart. En vanaf vandaag tot en met zondag aanstaande slaan Kokzijde en A Feeling opnieuw de handen in elkaar voor een nieuwe editie van Feeling in the City. Tijdens dit shoppingsweekend staan drie handelskernen van Kokzijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald volledig in het teken van mode, beauty, food, lifestyle en lokale hotspots. Meer informatie neem me mee magazine.be.

0: weerbericht.
1: Vandaag wisselen bewolkt, kans op een buitje zit er ook nog in, maar aan de kust wordt het wel overwegend droog. Morgen zwaar bewolkt, vanaf de namiddag periode van lichte regen en zondag wolkenvelden en korte opklaringen die gaan elkaar gaan afwisselen. Vandaag, morgen en zondag mag je rekenen tussen temperaturen aan de kust die schommelen tussen 17, 18, misschien 19 graden.

stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

Ondertussen is zijn nieuwste hit ook al op de markt verschenen van Barcael. Zot verliefd, maar we draaien er nog eens deze 1000 terrassen in Rome. Er is vandaag een seizoensvoorstelling om 19:30 in het kruispunt in Diksmuiden. Dan heb je morgen om 9:45 in de ontmoetingscentrum De Kring een daguitstap Ferm KM De Zeggen. Morgen ook nog een workshop glas in loodraam maken om 12:30 in de Meester Design in Samen Ferm. De fietsbiep is er morgen ook om 13:30 en zondag aanstaande een workshop Fusen smelten van glas. De zondagswandeling is er dan in de Blankaart vanaf 14:30.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Roxy en Ronnie en gaan we weg. Volgende week, zaterdag en zondag, is het Beach Life met Street Mart in Westende. Dat is een jaarlijkse klassieker. Ze parkeren meer dan 300 Volkswagen-busjes op de dijk. En naast de busjes uit de jaren 60 en 70 kan je trouwens ook gaan genieten van vliegers, foodtrucks, cocktails, watersporten, Beach Life en randanimatie. Het gaat dus door volgende week, zaterdag en zondag, telkens vanaf 10 uur. En de locatie is gelegen in de Koning Ridderdijk bij de Quinte in Westende.

All This Time met Sting. Het zit erop voor vandaag. Ik wens iedereen een heel fijn weekend toe. Ik ben er morgen terug tussen 11 en 12 met een retro top 5. En maandag vanaf 6 uur voor de vroege volgers.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
2: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal, hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment, hè.
1: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterug walvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild. De acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van de veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Zo, de eerste week van juni 2026 loopt alweer bijna op zijn einde. En we hebben ingezet met Belpop uit 1980 van Scooter en You Don't Believe in Number One. Welkom bij de laatste muziekdoos voor

Elk moment muziek die je kent, I Feel Like Dancing. En nu gaan we terug naar 1991. Bob Savenberg samen met Stef Bos en Break the Stilte.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
4: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

Op zaterdag 13 en zondag 14 juni wordt het centrum van Gistel omgetoverd tot een bruisende avondmarkt tijdens de dolle dagen. Van 13 tot 20 uur ben je welkom voor een gezellige markt vol standen, sfeer en zomerse beleving. Bezoekers kunnen er gratis rondwandelen en genieten van tal van kraampjes, leuke optredens en randanimatie voor jong en oud. De dolle dagen in Gistel, gratis, gezellig en vol sfeer. Kom langs en beleef het mee in Gistel. Ook Melinda FM is van de partij met live uitzendingen.

0: Belinda FM Airplay van de week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de week.

0: En MeteoWart bezorgde ons het weerbericht. Vandaag vrijdag begint met brede opklaringen in het westen en waarschijnlijk ook het centrum. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien, maar aan zee blijft het zonniger. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden en de wind waait matig uit het westen tot zuidwesten.
1: Wel, dat ziet er erg goed uit.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Steve Tillens en Sarah en alles dat gebeurt. En daarvoor hoorden we nog When Doves Cry van Prince. Dit zijn nog de Carpenters met Yesterday Once More.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Lendelede is een man van 31 zwaar gewond geraakt nadat hij zich vastklampte aan de vluchtauto van inbrekers die zijn bestelwagen hadden leeggeroofd. De auto die crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. Eén verdachte werd opgepakt en de andere is nog altijd op de vlucht. De Franse ambassade heeft 3 onbekende soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven op de Franse begraafplaats Saint-Charles-de-Potis in Ypres. De stoffelijke resten werden gevonden in Nieuwpoort, Lombardseide en Ypres en krijgen nu een laatste rustplaats. Het bedrijf Unilin investeert meer dan 100 miljoen euro in de modernisering van zijn fabriek in Oost-Rozebeke. Het geld gaat onder meer naar een nieuwe installatie die houtresten samenperst tot platen en 2 oudere installaties vervangt met minder energie- en grondstoffenverbruik. Een man van 49 uit Oostende heeft 18 maanden effectieve celstraf gekregen voor het bezit en afleveren van drugs. De politie betrapte hem in februari al tijdens een huiszoeking met bijna 60 gram speed in zijn onderbroek, terwijl hij onder elektronisch toezicht stond. In Diksmuiden is ingebroken in 2 bestelwagens. Uit de bestelwagen van aannemer Jarne de Lare uit Beerst werd in een kwartier tijd 18.000 euro aan materiaal gestolen. In Staden heeft iemand een pak auto-onderdelen achtergelaten op een privédomein. Er liggen onder meer bumpers en autostoelen, gedumpt vlakbij een bordje waarop staat dat het terrein proper moet blijven. De politie die onderzoekt het sluikstort.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft zwaar bewolkt met verspreid buien. In het westen klaart het geleidelijk op en later op de dag verschijnen er meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind. Tijdens de nacht wordt het dan droog en rustig met brede opklaringen. Morgen, zaterdag, start ook droog met nog enkele opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later volgt regen. Overmorgen, zondag, blijft het dan meestal droog onder veel bewolking. En tegen het einde van de dag worden de opklaringen talrijker.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Een nummer dat na 40 jaar nog altijd leuk is om terug te horen. Snivende Tears hoorde je net. En Driver's Seat. Nog 1 uurtje te gaan op deze vrijdagmorgen hier in de muziekdoos.

0: Uit Nederland, Martin Garrix en Jackson Told You So. Blijven we nog even in Nederland? Geen probleem hoor, met Herse Pardoel bijvoorbeeld.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Harry Styles is de naam en je hoorde The Sign of Times. En zometeen Dinner Party met Niall Horan. Maar we gaan eerst even terug in de tijd naar 1974. De Indian Uprising van de

Sammy Moore in zijn Roxanne brengt ons bij de spreuk: als je geen goed kunt doen, doe dan tenminste geen kwaad.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

Ze dook op in de hitlijsten van 1983, deze Carola met Love Isn't Love. Dit was de muziekdoos voor vandaag, vrijdag 5 juni. Ik wens je nog een gezellig weekend en graag tot zondagvoormiddag om 10 uur met de Classics. Tot dan.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Beleving, de levensles die we vandaag meekrijgen. Herinner u nog op het einde van de zomer vorig jaar, toen werd er gefluisterd dat het wellicht de laatste keer zou zijn. Maar Tien om te zien is wel terug op de Zeedijk in Middelkerken op het Epperneplein. Dat hoorden wij ook gisteren al vertellen in onze koffiecorner. En artiesten zoals K3 en Milk Inc. en Niels de Stadsbader en Belle Perez, die gaan er zelfs nog een miniconcert geven. Dus altijd blijven geloven, want er is zoveel moois in de wereld. So much beauty. Everyone.

Five, can you feel alright? Ja, dat is ook wel zo. Het is Meezing vrijdag en we gaan op weg naar het weekend. En als we zo terugblikken, oh, wat een week, hè? Europassistance gaat van naam veranderen. Modeketen Zep wint het 15 jaar durende proces tegen de Belgische staat en begint vanaf morgen met de solde. En dan beginnen we aan een ander weekend. Maar wat een weekend. Zondag is het echt de allerlaatste keer dat Karen, Kathleen en Christel op het podium staan. Zondagavond om 19:45. Het allerlaatste concert van de K3 Originals. Maar het concert, dat kan je vanavond nog op tv

0: 55 years down the road.
1: Alex Warrer bij Melinda FM en net daarvoor nog Milo. Muziek van bij ons uit de hitparade van 18 jaar geleden. We beginnen vandaag aan Feeling in the City. Dat is een shoppingweekend wat begint in Kokzijde, want daar slaan ze eigenlijk de handen in elkaar. De drie handelskernen Kokzijde, Oostduinkerke en Sint-Tidesbald. Alles staat er in het teken dit weekend van mode, beauty, food en lifestyle. Feeling in the City, dat begint vandaag en het eindigt zondagavond rond een uur of zes. Dus als je namiddag vrij hebt, naar Kokzijde toe uiteraard, hè, voor het shoppingweekend aan de Belgische kust. Zometeen om 10:30 een nieuw verhaal op de werkvloer. We trekken naar Blankenbergen zometeen.

kunnen praten of je handen gebruiken, met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: de aus.
1: Meezing vrijdag bij Melinda FM. Nederpop van Doe Maar uit het begin van de jaren 80. Ja, de blokperiode loopt op zijn laatste been. Het zijn voor de studenten nog enkele bange dagen. Ah, het verhaal op de werkvloer, het komt uit Blankenberg vandaag. En het nieuws is wat in de schaduw geraakt, want Jill uit Blankenbergen heeft wel gewonnen. Jill, de uitbaatster van het kapiteintje in Blankenbergen, is de winnaar geworden van de Perfect Surf Awards 2026. Dat is de prijs voor de beste Stella-tapper. Brouwerijgroep AB InBev organiseert elk jaar die Perfect Surf Awards. Uit duizenden pintentappers mocht Jill naar de finale en dat was in het Handelsbeurs in Antwerpen en daar heeft ze de wedstrijd gewonnen. Jill was heel ontspannen, maar ze was ook heel nauwkeurig in het complex stappen. Voor haar overwinning kreeg ze een bedrag ter beschikking om haar café te verbeteren en mag ze ook begin juli naar Wimbledon in Groot-Brittannië voor het Europees kampioenschap. Het best getapte Stella-biertje staat dus op de toog van het kapiteintje in Blankenbergen. Van harte gefeliciteerd.

Fijne vrijdagvoormiddag. Dit is Melinda FM in de wagen, thuis en op de werkvloer. Meezing vrijdag in West-Vlaanderen met al die classics en de grootste hits uit de popgeschiedenis. Bij ons hoor je elk moment de hits die je kent. David Grant.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

waren dat muziek uit 1978. Volgende zondag is het weer bunkerdag aan onze Belgische kust. Dus spring op de fiets en beleef een unieke tocht door de geschiedenis. Want tijdens die bunkerdag kan je op verkenning gaan naar de bunkers uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Je kan een mooie fietsroute volgen van ongeveer 16 kilometer. Je kan daarbij nog meedoen aan een wedstrijd om bepaalde letters te verzamelen en een codewoord te vormen. En dan kan je mooie prijzen verdienen. Aanstaande zondag vertrekken we tussen 10 en 2 aan Bunker Tilly achter het Westfront in Nieuwpoort. Daar ben je alvast welkom om aan die bunkertocht mee te doen. Het gaat een fijne zondag worden.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Het bedrijf Unilin investeert meer dan 100 miljoen euro in de modernisering van zijn fabriek in Oost-Rozebeke. Het geld gaat onder meer naar een nieuwe installatie die houtresten samenperst tot platen en twee oudere installaties vervangt met minder energie- en grondstoffenverbruik. Een Syriër van 28 is door de correctionele rechtbank van Brugge veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf voor 12 diefstallen en een poging tot diefstal met geweld. De man die was eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar had toen beroep aangetekend. In Lendelede is een man van 31 zwaar gewond geraakt nadat hij zich vastklampte aan de vluchtauto van inbrekers die zijn bestelwagen hadden leeggeroofd. De auto die crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. Een verdachte werd opgepakt en de andere is nog altijd op de vlucht. De Franse ambassade heeft 3 onbekende soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven op de Franse begraafplaats Saint-Charles-de-Potisse in Ypres. De stoffelijke resten werden gevonden in Nieuwpoort, Lombardseide en Ypres en krijgen nu een laatste rustplaats. Een man van 49 uit Oostende heeft 18 maanden effectieve celstraf gekregen voor het bezit en afleveren van drugs. De politie betrapte hem in februari al tijdens een huiszoeking met bijna 60 gram speed in zijn onderbroek, terwijl hij onder elektronisch toezicht stond. Een 26-jarige moeder is door de volksjury in Brugge schuldig bevonden aan kindermoord op haar pasgeboren dochter. Volgens de jury was er geen sprake van voorbedachte raden, maar de baby die kwam op 1 januari 2023 meteen na de bevalling om het leven.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft zwaar bewolkt met verspreid buien. In het westen klaart het geleidelijk op en later op de dag verschijnen er meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind. Tijdens de nacht wordt het dan droog en rustig met brede opklaringen. Morgen, zaterdag, start ook droog met nog enkele opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later volgt regen. Overmorgen, zondag, blijft het dan meestal droog onder veel bewolking. En tegen het einde van de dag worden de opklaringen talrijker.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door... Ja.

Het was een zekere Jaap Eggermond uit Nederland die al die grote hits samenbracht. Hij deed dat later ook nog met alle rock'n'roll hits uit de popgeschiedenis en met alle grote successen van ABBA. En wel, dat is wat wij noemen de classics op de werkvloer. Een hele fijne vrijdag.

Een ware classic met Céline Dion en ze heeft ondertussen nog een aantal concerten toegevoegd aan haar lijstje. 2027, ze gaat de fans echt wel verwennen. Céline Dion bij Melinda FM. En deze dame kan ook concerten toevoegen à volonté, zeg maar. Dit is Camille. En we blikken nog eens terug naar een paar jaar geleden. Zing maar mee met Vuur.

Boon bij Melinda FM op vrijdagvoormiddag. Begin deze week heeft Vlaanderen zijn beste buurt gekozen. We hoorden ook al vertellen op de werkvloer dat Europassistance van naam gaat veranderen. En modeketen Zep heeft voortaan het hele jaar het recht om het woordje solde te gebruiken. Ze gaan daar morgen al mee beginnen. Want ze wonnen het 15 jaar durende proces tegen de Belgische staat. En vandaag, vrijdag 5 juni, het is 62 jaar geleden dat de Beatles hun allereerste concert gaven in Nederland. En het is ondertussen 50 jaar geleden dat de Ierse band U2 hun eerste singeltje opnamen. We blikken nog even terug naar Angel of Harlem.

Olivia en Better Now. Ja, het is misschien beter dat we het nu doen, hè. We gaan iets bestellen voor de lunch van deze middag. Want we gaan naar 12 uur toe. De lunchradio komt eraan. Ron de Wit is er elke dag bij jou tussen 12 en 2. Met aangename informatie en uiteraard ook met heerlijke muziek bij Melinda FM. Elk moment de hits die je kent. Dit is Max

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.

Na de zomervakantie kom je ze weer tegen in de culturele centra. Onze Vlaamse artiesten Mama's Jasje. En zo gaan we naar 12 uur toe. Ik wens je een hele fijne vrijdag. Blijven meezingen met de hits hier bij Melinda FM. En uiteraard ook een heel fijn weekend. Tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Maar toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, vertelt Lien de Poorter van de politie.
2: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
1: Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vraag je veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
3: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
1: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalde met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. En dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïense president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een einde aan de oorlog tussen de twee landen. Maar oorlogsjournalist Robin Ramakers nuanceert het enthousiasme.
4: De Amerikaanse president Donald Trump lijkt te geloven dat beide partijen dit echt menen. Als er al sprake zou zijn van oprechte onderhandelingen over een permanent staakt het vuren, dan zal dat nooit gebeuren via dit soort van brief die eerder openbaar wordt gedeeld dan dat het de bestemmeling, namelijk de president van Rusland, Vladimir Poetin, bereikt.
1: En dierenpark Peridaiza is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel diertjes geboren worden. Het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren, 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en 4 ringstaartmakies. En dat is belangrijk, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 9-10. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Goeie platen heb je daar net al genoeg gekregen tussen 10 en 12 uur bij Dirk in de Classics at Work. Wel, als je er meer wil, moet je blijven luisteren de komende 2 uur. Want het is alweer tijd op deze bevrijdende vrijdag voor een nieuwe aflevering van Club de Wit, die we begonnen met Kate Ryan. En Scream for More was dat.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Trouwens, het is 5 juni vandaag. Het is Wereldmilieudag, de jaarlijkse VN-dag die wereldwijd aandacht vraagt voor milieubescherming en voor duurzaamheid. Dus heel belangrijk dat allemaal. Come and go.

Scott Russer en de twee broers Paul en Stephen Spencer maken als groep Dario G al sinds 1989 hele leuke dancemuziek. Het uit Engeland afkomstige drietal maakt daarvoor vooral gebruik van samples in combinatie met traditionele percussieritmes. En dat was er duidelijk aan te horen aan deze Carnaval de Paris. En we blijven bij de dancemuziek, want dit hier komt vanuit de begin jaren 80 en is van Jabro & Peoples. We gaan nog eens genieten van die...

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

0: De Afwasdoom in Antwerpen, het voormalige sportpaleis, is als het ware de laatste weken haar tweede thuis geworden van deze Pommelin Thijs. Dat was Cassandra. En we hebben vandaag een probleem. Ja, de koe die hier achter in de weide staat, wil geen melk leveren. Ze is een beetje ziekjes, dus no milk today. Dit zijn die van Herman Hermits.
1: Club de Wit.

0: Espresso Macchiato.
1: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
2: 5 juni vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in 1944 en in de Tweede Wereldoorlog. Rome wordt bevrijd door geallieerde troepen. En geallieerde luchttroepen landen 's avonds laat in Normandië om strategische plaatsen te bezetten ter voorbereiding van de eigenlijke invasie in de vroege ochtend de dag erna. 1968, Robert F. Kennedy wordt neergeschoten in het Ambassador Hotel in Los Angeles door Sirhan Sirhan. Hij overlijdt de volgende dag. 1975, Egypte heropent het Suezkanaal dat sinds de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967 was gesloten. 1983, de band U2 geeft een concert in het Red Rocks Amphitheater. De opname van hun song Sunday Bloody Sunday wordt later gebruikt als videoclip voor het nummer. 1989, tijdens de studentenopstand in Peking stopt één man, bijgenaamd Tankman, voor het oog van de camera's een kolonne tanks. 2004, een half ontblote vrouw vernield uit protest. Het was een beeld van Vladimir Poetin in het Musée Grévin in Parijs. 2004, deel 2, de Belgische tennissers Olivier Rogus en Xavier Malisse winnen het mannendubbel op Roland Garros. En tot zover de historische nieuwsfeiten van

0: Met andere woorden, laat je boodschap maar ingesproken achter op het antwoordapparaat, want je heeft absoluut geen zin om op te nemen deze Jack Savoretti. Dat was I Hear You Calling, net na de historische nieuwsfeiten.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: En dit hier, deze band ken je ongetwijfeld beter dankzij de plaat Too Shy, maar ze hebben ook andere hele goede platen gemaakt, waaronder deze Turn Your Back On Me. Hier is Kajagoogoo nog te beluisteren tot aan de airplay van deze week.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de Week.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Enkele weken terug nog, goed als airplay van de week bij Melinda FM. Nu klaar om een dikke Vlaamse hit te worden, deze Yamina van Udo. Het is vandaag 5 juni, het is vandaag de sterfdag van onder meer Didi Ramone. De Amerikaanse bassist bij de Ramones overleed in 2002, werd 50 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Alec John Such. De Amerikaanse bassist bij deze Bon Jovi overleed in 2022. Die werd dan weer 70 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest. Shut up!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
2: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen. En dan weg te lopen. Heeft niemand bedreigd, is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
1: Busbedrijf Ros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Ros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoald Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
3: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrepen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
1: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Geboren in, jawel, Jamaica, deze Orville Richard Burrell, beter bekend als Shaggy, groeide op weliswaar in Brooklyn in Amerika dus. En als hij in het leger zat in Camp Lejeune in North Carolina, nam hij de single Oh Carolina op en dat was meteen zijn eerste grote hit. Dit hier was daarvan zeg maar een volwaardige opvolger. Je hoorde Shaggy dus net na het nieuws van 1 uur en String of a Woman.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Nu met Max en Andy Grammer. En The Thing I Love gaan ze brengen.

Net zoals Shaggy van daarnet is ook deze kerel hier geboren op het eiland Jamaica. Maar ook die verhuisde weliswaar niet naar Amerika, wel naar Engeland, naar Londen meer bepaald. Maxi Priest was dat een Close to You. Nu Kenny Loggins, de Amerikaanse zanger, die met dit nummer hier Footloose van de gelijknamige Kevin Bacon dancefilm zijn grootste hit schreef.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

0: Lawrence Francis Arthur. En hou me tegen, nu Made Love. You took the words right out of my mouth. Het komt van het album Bat Out of Hell uit 1977. Het is geschreven door Jim Steinman, die ook te horen is op de gesproken opening dat op het album aan het nummer vooraf gaat. Voor deze singleversie is dat eraf geknipt.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: the Hill. Living on my own en Freddie Mercury op deze 5 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Peter Wentz is jarig, de Amerikaanse bassist bij Fall Out Boy, wordt er vandaag 46. Marky Mark, oftewel Mark Wahlberg, wordt er vandaag 54, dit Amerikaanse model. Ook acteur en zanger Nico McBrien, de Britse drummer bij Iron Maiden, wordt er 73. En jawel, we zijn al aan de laatste bekende jarige uit de muziekwereld. De Amerikaanse actrice en ook zangeres Ellen Foley wordt er vandaag 74.

0: Daarnet hadden we nog Meat Loaf aan het woord. Wel, deze dame hier zong wel degelijk mee op de Meat Loaf klassieker der klassiekers, Paradise by the Dashboard Light. Maar zelf had ze ook twee wereldhits te pakken solo, met onder meer What's a Matter Baby en ook met deze hier, het door ons gedraaide We Belong to the Night. Ellen Foley, jas is goed verpakt, want ze wordt er vandaag 74.
1: Melinda, 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Nu met uit die millionseller Purple Rain, muziek van Prince and The Revolution. I Would Die For You is dit hier.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

FM DNA was dat. En enkele jaren geleden, 3 jaar geleden om exact te zijn, werd een oude hit uit de jaren 80 van Tracy Chapman met Fast Car opnieuw leven ingeblazen door deze Luke

laat het volledig aan jou over welke versie jij prefereert. Die uit de jaren 80 of deze recente hier van Luke Combs. Je hoorde Fast Car en deze Mighty Dab Cats met The Magic Carpet Ride. Mogen Club De Wit afsluiten op deze bevrijdende vrijdag. Bedankt voor het luisteren, maak er een fijn weekend van. En heel graag tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Diksmuiden is ingebroken in 2 bestelwagens. Uit de bestelwagen van aannemer Jarne de Lare uit Beerst werd in een kwartier tijd 18.000 euro aan materiaal gestolen. Een man van 49 uit Oostende heeft 18 maanden effectieve celstraf gekregen voor het bezit en afleveren van drugs. De politie betrapte hem in februari al tijdens een huiszoeking met bijna 60 gram speed in zijn onderbroek, terwijl hij onder elektronisch toezicht stond. De Franse ambassade heeft 3 onbekende soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven op de Franse begraafplaats Saint-Charles-de-Potisse in Ieper. De stoffelijke resten werden gevonden in Nieuwpoort, Lombardseide en Ieper en krijgen nu een laatste rustplaats. Cirkel Brugge heeft de Recup L gewonnen. Dat is een inzamelactie van Recupel samen met Union Saint-Gilloise en OH Leuven. Cirkel Brugge haalde de meeste oude gsm's op. De geldprijs van 5000 euro gaat naar een maatschappelijk project rond leukemie. Een 26-jarige moeder is door de volksjury in Brugge schuldig bevonden aan kindermoord op haar pasgeboren dochter. Volgens de jury was er geen sprake van voorbedachte raden, maar de baby die kwam op 1 januari 2023 meteen na de bevalling om het leven. In Staden heeft iemand een pak auto-onderdelen achtergelaten op een privédomein. Er liggen onder meer bumpers en autostoelen, gedumpt vlakbij een bordje waarop staat dat het terrein proper moet blijven. De politie die onderzoekt het sluikstort.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft zwaar bewolkt met verspreid buien. In het westen klaart het geleidelijk op en later op de dag verschijnen er meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind. Tijdens de nacht wordt het dan droog en rustig met brede opklaringen. Morgen, zaterdag, start ook droog met nog enkele opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later volgt regen. Overmorgen, zondag, blijft het dan meestal droog onder veel bewolking. En tegen het einde van de dag worden de opklaringen talrijker.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Jullie zijn allemaal vrienden van mij, virtuele vrienden dan wel in deze wereld. Clarence Clemons en Jackson Brown en You Are a Friend of Mine. Goedemiddag iedereen, blij dat u er alweer bij bent. Deze vrijdag is alweer de laatste werkdag van deze werkweek. We gaan er nog eens een goede lap op geven. Tot aan 3 uur hier bij Melinda FM.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

komt uit de zomer van 1994. Raga to Sunshine en Jumbo Jumbo. Het is zomer. Misschien ga je deze zomer wel met de caravan op vakantie en dan moet je overnachten op een camping. Maar op zo'n camping heb je eigenlijk geen wekker nodig, hè, want daar zorgen zingende vogels en spelende kinderen. En misschien wel een buurman die om 7 uur zijn tent begint op te ruimen wel voor. Maar dat zou ik niet zo leuk vinden.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Alex Warren en Jelly Roll en Bloodline bij Melinda FM op deze vrijdagmiddag. Zometeen onze cocktailplaat, dan drukken we even op de pauzeknop. Maar nu een anti-gedateerd plaatje van de Kreuners.

0: Leuke bonkende beats op de radio met Avicii en Wake Me Up.
1: De cocktailplaat.
0: Sluit even je ogen en stel je voor een zonovergoten strand, wuivende palmbomen, een kleurrijke cocktail en de warme avondzon die langzaam in de zee zakt. En de muziek van Zash. Dit is La Primavera. Fijne zomer iedereen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu

0: Elke vrijdagmiddag dan duik ik in mijn privé vinylplatencollectie en leg ik een vinylschijfje op mijn platendraaier op 45 toeren.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 3 juni 1972. Maud & McNeil met Hello A. Deze single stond 6 weken op nummer 1. Duo scoorde eerder al een hit met How Do You Do. Deze Hello A verscheen op het album Hello and Thank You. Ook internationaal kende het nummer succes. In de Verenigde Staten werd Hey You Love gekozen als opvolger. Interne spanningen tekenden het duo. Toch bleef Hello A een publieks favoriet. Het nummer behoort tot hun bekendste hits.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Er ligt nog Gary Ponte en Sam Harper en Words. En dit was Electric Light Orchestra. En Rock and Roll is King. Zometeen is er een andere king. Dat is Luc de Lee met de Rotonde hier bij Melinda FM. Wij zijn er terug volgende week. Een hele week lang. Tussen 2 en 3 met jawel, zomermatinee. En vandaag ga ik eruit met een heerlijk plaatje uit de jaren 70. Het is voor jullie allemaal bedoeld. You Know I Love You. Ook een beetje voor Luc de

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is alsof we nog niet zijn weg geweest, want we zijn alweer terug met een nieuwe aflevering van onze rotonde Tears for Fears. En Shout mocht vandaag aftrappen. Dankjewel Stef, we gaan er weer een lap op geven tot 4 uur met de vrijdag aflevering van de rotonde. Welkom.

Ik zou zeggen, waar is dat feestje? Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Dit was Wim Leijs. Alles wat via internet verkocht wordt, kan blijkbaar gemanipuleerd worden. Gisteren werd de verkoop van de tickets van het concert van Céline Dion in Parijs ook verstoord. Er zouden doorverkopers en geautomatiseerd botverkeer zijn vastgesteld, waardoor Ticketmaster tijdelijk de verkoop heeft stopgezet. Intussen zou alles opgespoord en verwijderd zijn en zou alles weer veilig kunnen verlopen.

ongetwijfeld hun grootste van de scene. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Op vrijdag 19 juni organiseren Stad Oostende en Perspectief voor de derde keer een gezellige wijkmarkt voor de inwoners van Zandvoorde, Stenen en Konterdam. Tussen 15 en 19 uur ben je van harte welkom in de Clarahoeve aan de Stuiverstraat 401 voor een namiddag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Maak kennis met lokale organisaties, verenigingen, sportclubs en zorginitiatieven uit jouw buurt. Er is animatie voor jong en oud, kinderen kunnen zich uitleven op springpasteel en ondertussen kan iedereen genieten van een hapje en een drankje. Wat wil je nog meer? Misschien Duffy met Mercy.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Op het spreekwoord, na regen komt zonneschijn. Daar moet dit nummer op gebaseerd worden. My Sunshine After Rain van Sonja Heller. Meer en meer mensen blijken gebruik te maken van AI. Dat bewijzen cijfers van onderzoeksbureau Sensor Tower. Op slechts 3 jaar tijd zou ChatGPT 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers hebben. Daarmee laten ze bedrijven als Gemini en DeepSeek ver achter zich. Al flirten deze ook met de 400 miljoen gebruikers. Blijkbaar toch de nieuwe toekomst. Wij hebben muziek voorzien die eigenlijk oorspronkelijk werd gezongen door Elvis Presley en nu in een ander kleedje werd gestoken door de Boystein Gang. Dit is Just Can Help Believin'.

Voor dit nummer moesten we alweer grabbelen in de archieven van Melinda FM America uit 1975 met Sister Golden Hair. Van 15 juli tot 30 augustus wordt Kunstenfestival Watou opnieuw een ontmoetingsplek voor kunst, poëzie en landschap. Onder de titel Gemeenewegen onderzoeken curatoren Danielle van Zuylen, Bart Lodewijks en Michael van de Bril samen met meer dan 60 kunstenaars en 25 dichters wat mensen verbindt en hoe samenleven en delen mogelijk wordt. Voor meer info omtrent dit project kunstenfestivalwatou.be. En dit is Olivia Rodrigo.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek

Zijn muziek heeft ettelijke keren geremasterd geweest en dit was ook het geval in 1988 met dit nummer You Got It van Roy Orbison. Wie Huis Gemaakt volgt heeft kunnen zien dat het Wielsbeekse koppel Eli en Tailin werden naar huis gestuurd en dus niet meer verder kunnen meedingen voor de hoofdprijs. Toch heeft het piepjonge koppel veel voldoening gehaald uit hun deelname. Als leken naar binnen gaan in dergelijk programma en toch nette resultaten kunnen neerzetten. Het is niet iedereen gegeven. Voor hen de hechtste leerschool die ze ooit ondergingen en het heeft hun relatie alleen maar sterker gemaakt. Al blijft de afvalling toch nog even nazinderen.

Gewoon teruggetrouwd zitten we nog even in de jaren 70 voor we afscheid van jullie moeten nemen met Main Devil en Spanish Troll. Volgende week dan hebben we weer gloednieuwe afleveringen van onze rotonde en we hopen dat jullie dan ook weer van de partij zijn. Vandaag gaan we eruit met Emma Bijl en Kijk Niet Weg. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Lendelede is een man van 31 zwaar gewond geraakt nadat hij zich vastklampte aan de vluchtauto van inbrekers die zijn bestelwagen hadden leeggeroofd. De auto die crashte uiteindelijk tegen een tuinmuurtje. Een verdachte werd opgepakt en de andere is nog altijd op de vlucht. Een man van 49 uit Oostende heeft 18 maanden effectieve celstraf gekregen voor het bezit en afleveren van drugs. De politie betrapte hem in februari al tijdens een huiszoeking met bijna 60 gram speed in zijn onderbroek, terwijl hij onder elektronisch toezicht stond. De West-Vlaamse zakenman Joost D. die moet verschillende VZW's een schadevergoeding betalen omdat hij hen intimideerde. Hij had de organisaties voor de rechtbank gedaagd omdat ze zijn reputatie zouden schaden, maar volgens de rechter probeerde hij hen vooral onder druk te zetten. Elke VZW krijgt nu €2.500. In Diksmuiden is ingebroken in twee bestelwagens. Uit de bestelwagen van aannemer Jarne de Lare uit Beerst werd in een kwartier tijd €18.000 aan materiaal gestolen. Een Syriër van 28 is door de correctionele rechtbank van Brugge veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf voor 12 diefstallen en een poging tot diefstal met geweld. De man die was eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar had toen beroep aangetekend. De Franse ambassade heeft 3 onbekende soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven op de Franse begraafplaats Saint-Charles-de-Potis in Ypres. De stoffelijke resten werden gevonden in Nieuwpoort, Lombardzijde en Ypres en krijgen nu een laatste rustplaats.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft zwaar bewolkt met verspreid buien. In het westen klaart het geleidelijk op en later op de dag verschijnen er meer opklaringen. De temperaturen die liggen tussen 14 en 19 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind. Tijdens de nacht wordt het dan droog en rustig met brede opklaringen. Morgen, zaterdag, start ook droog met nog enkele opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later volgt regen. Overmorgen, zondag, blijft het dan meestal droog onder veel bewolking. En tegen het einde van de dag worden de opklaringen talrijker.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Het was een van die grote hits voor Fleetwood Mac. En daarvoor moesten we terug richting 1979. Fleetwood Mac met Sarah. Goedemiddag, welkom erbij. Het is alweer vrijdag vandaag, even over 4 uur. Dat wil zeggen dat wij klaar zitten voor een uur lang de betere hits hier bij Melinda FM.

Ik ben blij dat dit nummer geprogrammeerd werd in ons programma. Gavin Friday, draaien we te weinig. En het is nog toepasselijk ook, want het is vandaag Friday. I Want to Live, zo heette die. Naar Nederland nu met Suzanne en Freek.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Het weer wil niet mee vandaag, maar dat wil niet zeggen dat wij geen zomerse muziek mogen draaien. Carol G was dat. En kent u deze nog? Bruce Hornsby en zijn range, The Valley Road.

Wie zei er ook alweer, breaking up is hard to do. Paul Simon, 50 ways to leave your lover. Elke dag is het wel een speciale dag, zo is het vandaag. Wereldmilieudag, maar ook vandaag de dag van de donut. Dat klinkt toch al een beetje smakelijker. Marco Borsato.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu

Het lijkt alsof het gisteren was, maar het komt uit 1994. Take That met Everything Changes. Elke dag zoeken wij een goed nieuwsbericht. En het goed nieuwsbericht van vandaag is het volgende. Lego van Emiel. Hij is 10 jaar, wint de nationale scholenwedstrijd met een ode aan Kevin De Bruyne. Hij is mijn groot idool. 10-jarige Emiel Lano uit basisschool Prisma de Wegwijzer in Ingelmunster heeft de nationale Lego scholenwedstrijd gewonnen met zijn creatie rond zijn groot voetbalidool Kevin De Bruyne. Zijn bouwwerk wordt binnenkort tentoongesteld in de Lego Fan Village op het Muntplein in Brussel.

0: vanavond.
1: Ik heb het nog niet mogen meemaken. Roland Beelen wel, dansvloer dilemma. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat ziet er vooral grijs uit. Vandaag maximum temperatuur 17 graden. Grijs, af en toe regen. Als ook morgen 16 graden dan. Zondag is de drogere dag, maar ook dan grijs 18 graden. Maandag 19, dinsdag 16, woensdag 15. Pas volgende week donderdag is er terug een streepje zon te bekennen op de weerkaarten.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
2: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
1: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel. Het dier werd er vanmorgen opgemerkt, maar het is erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marienbioloog Jan Helders.
3: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
1: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug de grens met Nederland wel overgezwommen. Voetbal. Bondscoach Rudy Garcia tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK voetbal. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
4: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20-30 minutes et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
1: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begin deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelfs scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien en 22 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: plaatje scoorde zelfs in de Verenigde Staten van Amerika. Het geluid van de Confetti's en C-Day.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Dat waren nog even de betere dansbare geluiden van Felix met Don't You Want Me. Ooit een grote hit geweest van The Human League. Zometeen om 6 uur het officiële startschot van een nieuw weekend bij Melinda FM. Boordevol hits en tips.

0: Elk moment muziek die je kent onder dit motto. Deze geluiden van de Freemasons.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Door de jaren heen toch wel enkele grote hits op zijn naam geschreven. Gil Lewis en The News Is This It It. Dit is Melinda FM op vrijdagmiddag, 2 minuten voor 5:30. Dit is

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de Week.

Om nog maar even aan te tonen dat liefde zo sterk kan wezen. Wat hebben ze deze relatie afgekeurd? Erik van Nijgen en Sanne, ze zijn nog altijd bij elkaar. Dat was Almond Darling en dat is Jennifer Lopez.

0: Iedereen loopt waarschijnlijk wel af en toe met deze gedachte rond. Fell in love with an alien. Het was nog even de Kelly Family.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen. Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste

Zijn ze zeer geliefd in de Lage Landen, deze mensen van Snelle? Dat was nog even de terugweg op vrijdagmiddag in die Turbulentie Show. En dit is het verhaal van Alex Warm en Rose.

Soda Pop van de Soja Boys in die turbulente show. Maak er alvast een fijn weekend van. We zijn er graag op maandag terug. Zometeen om 6 uur het officiële startschot. Met andere woorden, de gids die blijven ook komen na 6 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationale ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
2: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
1: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
3: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
1: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e. De Italiaanse Chantal Pegolo eindigde als 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis met I Hate That It's True. Soms moet je de realiteit onder ogen durven zien. En de realiteit is dat de zomer even weg is. Maar gelukkig zijn er nog de summer vibes hier bij Melinda FM. Goedenavond trouwens, dit is Boeken Toe. We zijn weer toe aan een nieuw weekend. Goedenavond.

We zaten even in de bioscoop met de grootste hits verzameld uit de film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. Dat was de Grease Megamix. Kijk wie we daar hebben op deze vrijdagavond. Altijd leuk om deze meneer te mogen aankondigen. Hier is Sam Hodges met zijn Arrivederci.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: De zomerhits knallen ook dit weekend uit jouw radio. Manu Chao hoorde je met Me Gustas Tu. En hier is Mark Amber.

Niet te geloven dat de nummer ondertussen al 6 jaar oud is. Uit 2020 dateert het Master KG met Jerusalem. Twee hits nu uit langere vervlogen tijden, uit vorige eeuw. Zo dadelijk Chris Rea met Fool. En dit zijn Daryl Hall en John Oates. I Can Go For That, No Can Do bij Melinda FM. Op deze vrijdagavond aan het begin van het weekend. Goedenavond en welkom.

0: al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
3: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

0: Een pareltje uit de wereld aan Vlaamse muziek die we rijk zijn. Hugo Matthijssen met Blankenberge. Zometeen gaan we even terug naar een dagje in het leven van de Beatles in 1967. Dus gaan we luisteren naar Lucas en Steve, Oaks en James, Love on Hold.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

Ik zet ze nog even op een rijtje. John, Paul, George en Ringo. Tezamen natuurlijk de Fab Four, de Beatles met A Day in the Life. Zo dadelijk na 7 uur nog meer van dat soort muziek. En ook na dit nummer van Brian V.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Melinda FM, 68, Chris van Toorn.

Damiano David, de Italiaanse leadzanger van de formatie Maneskin, waarmee hij in 2021 nog het Eurosong Festival won. Dit was Born with a Broken Heart. Zodanig G. Vincent Edwards met Love Hit Me. En dit is Sophia George met Girly Girly. Dan weet je het wel weer terug. We zitten in vorige eeuw, in de jaren 70 en de jaren 80. Goedenavond.

Olivia Dean met Man I Need. Het is de hoogste tijd om jouw keel wat te bevochtigen, een drankje te nemen, want het is tijd voor een amazing moment. En dat doen we dit maar met Koen en Chris Wouters. Hier is Clouseau met de tegenpartij.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

9 to 5. Jongens, het is bijna 7 uur, dus doe die boeken nu echt maar toe. Het is weekend. Dolly Parton, 81, is ondertussen. Het heeft wat problemen met haar gezondheid. Maar ondertussen werkt ze wel samen met haar zoon aan nieuw werk. 9 to 5 was dat. En van de ene grote dame uit de muziekwereld naar de andere. Want hier is Cher met Gypsies, Tramps en Thieves. Goedenavond, dit is Melinda FM.

Ik ben ervan overtuigd dat we voor het nodige vuur gezorgd hebben om het weekend mooi op gang te trekken. Dit waren nog Medusa, One Republic en Leonie met Fire dus. En dit was meteen ook Book & Two. En in the end, dan is er Linkin Park. Prettige vrijdag nog, fijne weekend en tot volgende week. Salut!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Het is nog altijd erg onrustig in Brussel. Je had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een Kids ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buiten.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn...

elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De zomer-bobcampagne is officieel van start gegaan. De hele zomer lang wordt er gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Vorig jaar raakten zeker 4.700 mensen gewond door een ongeval met alcohol. Dus extra controleren blijft nodig. Zeker met de festivals en het WK voetbal in aantocht, zegt de politie. Je hoort Bart van Tiene, korpschef politiezone Aarschot.
2: Bovenop de controles die op de weg gebeuren, staat er wettelijk ook de mogelijkheid om iemand te controleren vooraleer die vertrekt. Er volgt dan geen boete uit, want dat is wettelijk niet voorzien. Er volgt wel een rijverbod. Dus dat is een nieuwe extra strategie die mijn collega's van die politiezones gaan toepassen.
1: Er zijn ook nieuwe bobsleutelhangers met de festivals erop waar je moest blazen. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben een visa gekregen om de VS binnen te mogen voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de visa er kwamen. Iran zit op het WK in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt dan opnieuw 19 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.